zinnetje. Allemaal iets voor mijn vrienden. Ging op pillen nou. Lang. Het kwam voor. Lang. Het kreeg niet lang. Lang.